0: heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld

0: zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Er is maar 1 echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. De aannemovereenkomsten zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota.

0: Watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Minimagazinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationale Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastor speelde daarnaast in films als Goodfellas,

0: en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op één wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De aannemovereenkomsten zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen. 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BEN-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844.

0: Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Minimagazinnen in de gemeente Laabeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
3: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
3: Bekijk het op tv, online en alle social media.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen. 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de

0: Waterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op één wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Woningkopers in Labinck hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim €27.000 boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Labinck dit jaar €554.000. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Voor meer nieuws uit Labinck, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
3: Mark Peters.

We zijn 1-0 met Goedemorgen Zondag. Ja, daar zijn we weer. En dit was Kensington & Sweets. Ik heb voor je klaarstaan Caro Emerald en Riviera Live. Ook de Google Dolls komen eraan. Irish, Maya's, Thin Lizzy en The Boys Are Back In Town.

De Goo Goo Dolls en Iris hier bij OZR. En ja, muziek voor je van Van Halen komt eraan. Jump. Maar eerst moeten we voor de eerstvolgende plaat terug naar eigenlijk 1954. Toen schreef Willie Dixon dit blues nummer, I Just Want To Make Love To You. Het werd toen opgenomen door Muddy Waters in datzelfde jaar. Maar een paar jaar later in 1960 kwam de cover van Etta James. En die ga je nu horen hier bij Goedemorgen Zondag.

In 2020, Celestial zit en Stop This Flame. En zometeen Deluxe en Don't Talk Innocence. Ook Martin Garrix in samenwerking met Ed Sheeran, Repeat It. Maar eerst gaan we dus van die 2020 naar 1975. Dus een stukje terug in de tijd. Met Ver McCoy, dit is Hustle.

Ja, de titel zegt het al, Repeat It. Hè, dat klinkt net alsof dat de muziek achterstevoren gaat. Maar dat was gewoon de plaat zelf. Martin Garrix en Ed Sheeran in samenwerking was dat met Repeat It Is. Hier zometeen de Black Eyed Peas. Let's Get It Started. Ook Cashmere komt er aan. Lost What It Want. Maar eerst gaan we naar de Amerikaanse band The Cars. Naar de plaat Drive. Want dit is de derde single van hun vijfde studioalbum Heartbeat City. Dat is uit 1984. Hij haalde in de Nederlandse 40 toch nog de 12e plaats. Dit is dus The Cars met Drive. Who's gone?

Beleef de hits. OSR 920.

hoorde Cashmere and Love is What It Want hier bij Ozone 8.0. En je bent er nog steeds bij. Goedemorgen zondag. En zo meteen om 9 uur gaan we terug naar de top 40 in 1975. Wat waren toen rond deze tijd de beste drie? Dat hoor je straks. En natuurlijk nog veel meer muziek. En nu nog Elbow, One Day Like This. En de Mamas en de Papas met I Saw Her Again. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Het weer droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een onverwacht succes dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De aannemovereenkomsten zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen. 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BEN-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim €27.000 boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar €554.000. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website.

0: borgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark Peters.

Stone Poets en Sky on Fire hier bij OZO. Ja, je bent er nog steeds bij. Goedemorgen zondag. En ja, dus nu gaan we dus naar de top 40 van 2 augustus 1975.

nummer 3 is toen Afric Simon, is dat natuurlijk, en Ramaya. Op nummer 2, Tammy Wynette en Stand By Your Man. En die absolute nummer 1 op 2 augustus 1975 was voor Kamal en The Elephant Song. En die komen ze natuurlijk alle drie achter elkaar.

de enige echte nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 2 augustus 1975. En die was voor Kamal en Elephantistan. Muziek van Toontje Lager komt eraan. Ben jij ook zo bang? Nou, ik niet hoor. En ook Nilsson komt eraan en Everybody's Talking. Maar eerst Nona, dit is What a Way to Die.

1970 won hij hiermee nog een Best Vocal Performance Award. Die Harry Edward Nilsson III, oftewel Nilsson, met deze plaat. Dus Everybody's Talking hier bij OZR. En muziek voor je van...

Ook nieuws die krijgt natuurlijk plaats hier bij Ozone 8.nl. Ook al is deze plaat alweer 2019, want het is de vierde single van haar debuutalbum Heaven and Hell. En dit was Eva Max and Assault. Muziek van Mai Tai komt eraan. Turn Your Love Around with a Snap. Dit is Do You See the Light? Do you see the light?

Dat is ook een klassiekertje van Association en Windy hier bij OZEG. En zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder, als het goed is, met Hans van Erp. Dus veel plezier nou daarmee. Ik ga nog voor je draaien, Caleb Scott en Dance on My Own. En Leticia McNeil en 1 Dutjes door.

0: in de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, aldus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
2: Hans van Erp.
4: Vinyl Studio 45.
5: Vinyl Studio 45.

eigenlijk is dit een verkeerd begin, want het is ooit begonnen met de Chicago Transit Authority, dit mooie singeltje. Het had de eerste single moeten zijn in 1969, maar die flopte een klein beetje. Maar na 1971 toch weer een herkansing kreeg, dus opnieuw een mooie beginning voor Chicago. En ook een hele mooie beginning voor deze nieuwe aflevering van Goedemorgen Zaterdag, zondag, Van harte welkom! Mark, bedankt voor je deel 1 en deel 2 van Goedemorgen Zondag. En ik ga lekker door tot een uurtje of 12. Met allemaal leuke vinylplaten.

Ja, de mooiste klassiekers krijg je natuurlijk te horen hier op de zondag. Met het mooie ouderwetse vinyl hier van OSR 920. Spanish Harlem was dit met Aretha Franklin. En daarvoor die hele mooie van Don Henley, afkomstig van zijn LP Building the Perfect Beast. En daar stond die mooie hitsingle The Boys of Summer natuurlijk op, hè. Heerlijke zomerse plaats. Hier zijn

0: Ja, dat is dan een beetje het nadeel. Hè? Als je in je slaap praat, hè, dan verraad je al je geheimen. En dat is een beetje, ja, een beetje vervelende bijkomstigheid natuurlijk. Hè? The Romantics waren het. En Talking in Your Sleep. En wat iets meer romantischer is, is deze leuke plaat van Gladys Knight en The Pips.
1: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean.

We kennen twee leuke plaatjes van deze mevrouw, Donna Hightower. Het ene dat was This World Today Is A Mess, wordt meestal het vaakst gedraaid. En dan had je deze nog, If You Hold My Hand. Allemaal mooi herkenbaar geluiden hier op OZN 920, waarbij we nu toch weer eens eventjes de jaren 60 gaan doen met Everybody's Child. Dit is

In Excess, Never Tear Us Apart. Het is een best wel een mooi album dit hoor. Mooi dat we een keertje uit de kast kunnen gaan halen hier bij Joost en ik 2-0. Lekker vinyl tot aan vanavond 6 uur. En wat dacht je dan van de muziek van Boudewijn de Groot? Ook altijd goed hè? Dit is

Ja, de Guess Who. Zij hadden regelmatig van die mooie platen, maar niet alles haalde dan de top 40 weer. En dat is dan weer jammer. Maar een mooie plaat mag ook in de tipperade beëindigen. En dan draaien we hem toch nog steeds hier op de zondag op onze heerlijke draaitafels. En dan komt deze man ook wel af en toe nog eens voorbij, hè? Niels

Bonnie Tyler en Totally Eclipse of the Heart. Er is de laatste tijd natuurlijk veel van haar gedraaid. En vanwege haar overlijden is zij meer in de belangstelling komen te staan. Alhoewel, ze was dat eigenlijk altijd wel met haar ontzettende mooie platen die zij altijd gemaakt heeft met die rauwe stem. Die zij dankzij een operatie aan haar stembanden overgehouden heeft. En dat gaf misschien wel haar echte doorbraak toen de tijd. Goed, ja. Ja, en dan hebben we deze man. Die zou vandaag 82 jaar zijn geworden. Waarlijk niet dat hij in 2005 overleed. Dit is Jim Capaldi, Something So Strong.

Tim Harden, die schreef dit ooit. En iedereen kan dit liedje natuurlijk ook uitvoeren. En dat allemaal in hun eigen stijl. En deze keer was het Cher in 1971 met Reason to Believe. We tellen af naar het nieuws van 11 uur.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.

0: De politie te water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer, Edwin Kok, zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait, kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Péter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, aldus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

Ja, The Night of the Long Grass. Misschien moeten we dit eigenlijk wel zien als zijnde dat plaatje van Hydra. Hè? Als het gras twee kontjes hoog is. Dus van harte welkom. Dit waren de Trucks uit de jaren 60. The Night of the Long Grass. Wel serieus bedoeld dan natuurlijk. Hè. We gaan weer verder met het leuke van Niels tot aan 12 uur. En daarna nemen de collega's in het zondagmiddagcafé het allemaal van over tot vanavond 6 uur. Hier is die hele mooie van Billy Idol. Hij heeft er verschillende, maar deze vind ik het leukste. Dit is The White Wedding.

Ebony en Ivory. Stevie Wonder samen met Paul McCartney. En dit duet dat gaat over raciale harmonie. Waarbij de pianotoetsen als metafoor worden gebruikt. En de zwarte toetsen van de piano zijn dan van emmerhout. En de witte toetsen van ivoor. En in dit nummer wordt dan de vraag gesteld waarom we niet allemaal in perfecte harmonie naast elkaar kunnen liggen. Net zoals de toetsen van de piano natuurlijk. Hè. En Paul McCartney schreef dit nummer en hij zei dat de boodschap was dat allerlei soorten mensen samen kunnen leven. In eerste instantie wou hij dit allemaal solo uitbrengen en bedacht zich, ja, daar moet er toch wel een andere persoon bij. Ik ben wit en neem ik Stevie Wonder mee. Die is dan een beetje zwart. En wij kunnen ook goed naast elkaar zingen. En zo gebeurde. Hele mooie plaat, Ebony en Ivory. Er zit een behoorlijk mooie gedachtegang achter. Ja, dit is altijd ook wel lekker om te horen.

Blijft een mooie plaats. Heerlijk. Uit 1980 waren dit de Corgis. En Everybody's Gotta Learn Sometimes. Ja, je moet altijd een keertje op je blaren zitten. Natuurlijk, goed. Hier heb ik nog zo'n mooi zoetsappig plaatje. Afkomstig uit 1974. Sugar Bee was misschien haar grootste hit. Maar dit is zo lekker romantisch. Lindsay DePaul. And Won't Somebody Dance With Me.

Ja, deze is gewoon eventjes om er lekker de vaart in te houden in het programma in Goedemorgen Zondag. Dat we niet allemaal in slaap vallen, maar het was toch wel leuk, hè? Dat ene plaatje van Lindsay Nepal en Won't Somebody Dance With Me. Nou ja, en andere dansschoentjes dus, juist met Roy Orbison en Oobie Doobie. Dit is Kim Wilde en The View from a Bridge.

0: Ja, America heeft zoveel meer moois gebracht als alleen de Horse with No Name, de Ventura Highway of bijvoorbeeld Sister Golden Air en The Tin Man, onder andere zoveel meer moois. Maar ook deze, The Sandman, een lekkere albumtrack. Goed, we gaan ons even bezighouden met het weer, want het is weer warm vandaag. Want vandaag schijnt de zon flink en het wordt zomers warm met 27 of 28 graden. En hierbij waait er een meest oostelijke wind. Matige oostelijke wind zelfs. Maandag dan volgt een tropische hete dag met maxima van maar liefst 32 of 33 graden. We zijn het gewend inmiddels. En daarbij is het ronduit zonnig. Maar later op de maandag dan stijgt de kans op een regen- of onweersbui. En ook dinsdag volgt er nog een hete dag met temperaturen zo rond boven de 30 graden. En de kans op enkele onweersbuien zijn dan ook aanwezig. En de dagen daarna wordt het allemaal geleidelijk aan minder heet.
1: I want you to want me.

Kijk eens aan, Penny Lane. Een van die vele mooie hits van de Beatles uiteraard. Het is altijd moeilijk om een plaat uit te kiezen van deze heren. Maar ze zijn allemaal even leuk. En ook deze Penny Lane. Goed, ik ga een B-kantje draaien. Misschien wel een van de mooiste B-kantjes die je kent. Volgens mij is het helemaal niet in Nederland uitgekomen. Maar het is afkomstig van Deep Purple. En de jongens die staan bekend natuurlijk om hun ruige werk. Maar dit is een nummer dat ze opgenomen hebben tijdens de sessies van Machine Heads. Het mooie album van Deep Purple. Maar is daar niet op verschenen vanwege het feit dat Richie Blackmore het helemaal niet leuk vond, dat plaatje. En hij speelde het ook nooit live. Ze hebben het later één keer nog eens gespeeld live, toen Richie Blackmore zelf ziek was en er een andere gitarist kwam. En toen namen ze hun kans en gingen ze dit spelen. En toen leerde het publiek dit nummer ook kennen. En later, na het vertrek van Richie Blackmore, hebben ze dit nummer wel in hun setlist opgenomen. En het is zo'n mooi nummer. Hij klinkt misschien een beetje vals, omdat hij een beetje uit het midden zit. Maar goed, ik heb geprobeerd hem goed te centreren. En het is toch een heerlijk nummertje nog altijd. Deep Purple. And this is When a Blind Man Cries.

0: als je dit hoort, dan wil je gelijk naar buiten om die mooie summer breeze op te vangen. Want zo heerlijk klinkt deze versie van Summer Breeze door de Isley Brothers. Die van Seals & Croft is natuurlijk mooi. Maar dit werd even een heel klein stukje mooier gemaakt. Ja, hoe mooi kan mijn zondagochtend zijn hier bij OSM 920. Met die leuke muziek allemaal op vinyl. En zo dadelijk na 12 uur gaan we daar heerlijk mee verder. Want dan hebben wij wederom een nieuwe lichting klaarstaan. Hè, die het zondagmiddagcafé gaat openen. Dan ga ik even kijken, heel snel kijken wie dat er vandaag geprogrammeerd staat. Nou, dat zijn vandaag na 12 uur inderdaad Berend Koenders met de zondagmiddagcafé. En om 2 uur dan hebben we Jolan Verhees en Martin Vogels. Ook zij bemannen het zondagmiddagcafé en dat doen zij tot een uurtje nog 6. Ik ga nog even iets draaien wat Nederlandstalig, een beetje oudbollig. Hoort er ook allemaal bij, als je vinyl gaat draaien. En dat is dan een plaat die eigenlijk op het café hoort te horen. Dit is Sofietje van Johnny Lyon.
1: Zij dronk ranja met een riem.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zijn.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te

0: Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie te water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar twee boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarsten. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen. 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders. 4 uur 5.

cafédeuren. De cafédeuren zijn geopend door deze van Mr. Verborsen, toen nog vastgebeiteld in het bandje Dem. Baby, please don't go. Maar ja, het ochtend gebeuren is klaar. Mark bedankt, Hans bedankt. Hij zal het druk doen om al die platen die hij draait weer op de juiste nummer terug in trek te zetten. Zodat hij bijvoorbeeld zo'n plaatje, zo mooi, die Summerbreeze die hij daar straks draaide, ook gewoon weer terug te vinden is. Als volgende week misschien ook nog wel heel erg warm is. Of anders, gewoon voor volgend jaar. Hey, tot 6 uur, de vinyl. Dit is Overzeg 920 en dit is Joep.

wordt afgebeeld. Deze Vaya con Dios zangers. Titel van het werk hier was Heading for Fall. We gaan een Spaanse plaat draaien, want Mano Chao, deze is wel heel erg Spaans volgens mij. We gaan het nummer Clandestino draaien van het gelijknamige album. En daar staat onder Esperando la Última Ola.

was een echte tranentrekker, want de titel die gaat er al over. Before the next teardrop fall, Freddy Fender. Op OSR 920. En dan nu, geheel iets anders, Fontella Bass.

Als je het nog wel een beetje hebt over die discoplaten uit de jaren 70, nou, dan is dit toch wel de topper als je alles een beetje meegemaakt hebt destijds. De Tramps. En het was gewoon een B-kantje van Where Do We Go From Here. De titel van het werkje was Shout. Nou ja, de jaren 70, 80, wat is het? De jaren 70 inderdaad, 1975. Gaan we eens even naar de disco van de jaren 90. Die klonk toch helemaal anders.

Guy Koener. Terug te vinden op het album Slide Area. Het zigeunermeisje, dat ze mooi kan dansen. Met al die mannen van het kamp. Ja, bij de wagen. Ja, het zit allemaal als tekst in dit liedje, als je goed had geluisterd. Maar je heeft niet naar de tekst geluisterd. Nou ja, dan moet je weer wachten tot ik hem nog eens een keertje ga draaien. En slecht weerpraat, maar eigenlijk ook weer niet. Regen kunnen we gebruiken. En dat heeft een ritme.

En tegenwoordig hebben wij hier in de vinylstudio's van OZR 920 een computerprogramma. Kunnen we ook even vragen van, hey, wil je wat leuke liedjes opzoeken? En dan komt hij met die mooie plaatjes die je helemaal vergeten was als DJ. Nou ja, dit is zo een, The Casuals. When Jasmine Goes, het aparte daarvan is dat op het hoes alleen het woord Jasmine staat. Maar de volledige tekst te vinden is op het singeltje. Dus je moet overal goed kijken. Ja, geen wonder dat je dat een beetje niet meer in het hoofd hebt zitten. Casuals hadden niet zo heel veel iets, maar deze was lekker.

De heren hadden destijds van de UB40 Chrissy Hynde gevraagd van de Pretenders om een beetje extra stemmen bij de microfoons te krijgen. En dat resulteerde in deze I Got You Babe tot een dikke hit in 1985. We gaan even naar een brug en er niet overheen, maar eronder. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: als je verschillen hoort tussen Live in London versie en deze single van 1969. B-kantje van Leonard Cohen. B-kantje van Partizan, Bird on the Wire. Nou ja, die Live in London versie die hadden we al een aantal keren vertoond. Deze die klinkt heel erg simpel en er staat er nog een beetje een jongeman afgebeeld. Goed.
1: You want to celebrate? All right, we'll celebrate.
0: We zijn hier voor een feestje, dat noemen we Gerard.
1: Do you want to celebrate?

Muziek van Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. Uit het voorjaar van 1965. Brengt ons naar de laatste platen voor dit uur. Hebben we nog meer uur? Ja hoor, we zijn er nog tot aan 6 uur. Tot straks.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige

0: WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Minimagezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft een grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. De aannemovereenkomst zijn getekend voor 9 nieuwe CPO-woningen. 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen, allemaal bestemd voor starters. Dit is fase 2 van het project, direct naast de 9 CPO-woningen die eerder dit jaar met de vastgoedregisseur al werden opgeleverd. Straks staan er dus 18 duurzame en gasloze woningen aan de Paterslaan en de Gagelhof. Deze energiezuinige woningen, gebouwd volgens de BENG-norm, zijn volledig elektrisch en klaar voor de toekomst. Een mooie samenwerking met de vastgoedregisseur krijgt een vervolg. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Geemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl.

En met deze Cool and the Gang trapten wij het zondagmiddagcafé voor dit uur af. Ach ja, bak wel lekkere plaat, je weet hoe het gaat. En het is allemaal vinyl, 33 en 45 toeren. En die bakkelieten dingen van 78 toeren, die zijn veel te zwaar te dragen. Die gaan we niet draaien.

kan me nog goed herinneren toen ik nog zo'n horeca-dj was, dat de hele meugde bewoog op dit werkje. OPP, Others People's Property, betekent. En het uitvoerende artiesten zijn Naughty by Nature. Beetje ondeugend van nature. En die Grieping die stuurde me berichten, die zei... Goh, hey, hier en daar wat lekkere muziekjes, maar Frank Sinatra. Kan die ook? Nou, een beetje vreemdelingen in de nacht, maar dat zit wel goed.

Number van de Police. Every Breath You Take. Maar de Police is er al een tijdje niet meer. We hebben het nog wel eens hierover gehad, over de versie van Sting. Maar dan samen met Bruce Springsteen. Je moet hem maar eens opzoeken op YouTube. Die houden namelijk samen niet op met de nummer. Die blijven oeverloos en eindeloos doorgaan. En dat geeft voor het publiek een wild feest. En dat heeft hij dan, laten we maar zeggen, samen met Bruce en Sting op een aantal plaatsen in Amerika zo gedaan met zijn optredens. Goed bezig geweest.

Er zijn van die liedjes die hoor je bijna nooit meer op de radio. Deze van de Suzy Quatro. Ken de Ken. Hey, tot straks had ik die Strangers in the Night van Frank Sinatra aangevraagd door Eddie. Maar goed, dat was niet helemaal het complete verhaal. Eddie is al 15 jaar bevriend met Angela. En dat was een reden om die plaat hier bij OZR aan te vragen. Nou, dat is een feestje waard. Ik zou zeggen, bestel er maar eentje en drink er maar eentje. In dit geval twee, in verband dat ze allebei er zijn. Vriendschappelijk, 15 jaar. Dat is een mooie tijd.

Ze waren toen eigenlijk al een beetje uit elkaar samen in een Garfunkel, maar besloten toch een concert te doen in Hyde Park. En daarvan deze mooie Bridge Over Troubled Water. En dan nu, Going Up in the Country.

samenspel tussen Ike en Tina Turner en Baby, Baby, Get It On. Volgende plaat is eentje van Peter Gabriel, Sledgehammer. Er is ook wat mee aan de hand. Het vinyl singeltje kent een aantal seconden, een heel zachtjes, een dwarsfluit. Maar op de digitale versies is dat vaak eraf geknipt, want dat vonden ze niet leuk. Dat had harder moeten zijn, maar ze wilden het niet aanpassen, denk ik dan maar weer zo. Maar goed, wij hebben hem op vinyl, dus we gaan kijken of je op de zender komt.

afgelopen wel eens een paar singeltjes meer gedraaid van de Bee Gees. En soms stonden ze er met, zelfs met vier mensen. En ik heb ook een keer met vijf mensen op de hoes. Maar deze is er eentje met drie Bee Gees leden. Dus hoogstwaarschijnlijk. Ja, hebben ze altijd gekeken als ze een opname gingen maken van wie komt er eigenlijk. We hebben iedereen gebeld. En nou ja, als die niet komt, dan gaat hij niet op de plaat. Hè? Hoogstwaarschijnlijk is het een ander verhaal. Maar dat zoek ik even niet op. Hier is Creedence.

Uit het bakje met stevige stukken I Love Your Period, Dan Beers was dat. In het staartstuk van mijn aandeel voor de vinyl op deze zondagmiddag. Zometeen na 2 uur hoor je Jorgen Vrees om en om met Martin Vogels. En dat om en om, dat doen ze ja, uur op uur. En als het 6 uur is, dan zijn ze klaar. Dat is vervolgens op de avond is met gewone muziek. Zoals je dat gewend bent bij OSR 920 Digitaal, Paul van Beek, Leo de Blanc en Kees van Kooi. Met natuurlijk zijn item 3 in 1. En wil je weten wat het is? Check de socials van OSR 920. Fijn weekend nog voor zover hij het doet. Dat weekend.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval.

0: Abeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Woningkopers in Labinck hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim €27.000 boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Labinck dit jaar €554.000. Het blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffen sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, aldus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Voor meer nieuws uit Labinck, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreak.
2: Gun je avond een heerlijke radio.
3: Radio.
2: De avond door op OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
5: Jolant Verhees.

0: Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob,
1: Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob,
2: Het leuke bij deze plaat is, je weet nooit wanneer het je afgelopen is. You got me rockin'. Het is de verlengde versie, niet de originele. De originele was van de jaren 50 van de Regents. Dit was van de Beach Boys. Leuk om mee te beginnen, deze opening van mijn uur. Van 1920 Vinyl Sunday. Met dank natuurlijk aan niemand minder. Wie was er ook? Berend. Ja, Berend, dankjewel. Mijn naam is Joland Vrees. Goedemiddag. No.

De plaat was al volledig zomers getint. Maar de Balearic mix maakt het helemaal compleet. Het is wel de originele Pere. Met de Borikito. Origineel stamt hij volgens mij begin de jaren 70. Maar dit is van halverwege de jaren 80. Pere en Borikito. Daarvoor hadden we Juan Pardo en No Me Hables. Ook zo'n lekkere zomerplaat. We schrijven historie vandaag. Het is de eerste 2e augustus van dit jaar. En waarschijnlijk ook de laatste. Hey, zondagheinigheid. Zondagmiddag, 2 augustus. Het is lekker weertje buiten. Lekker weer om bij het zwembad te zitten. En muziek van Steve.

voor de iets of wat ouder onder ons, die kennen deze tekenfilm nog wel van vroeger. Het ging over een klein hondje Snoopy en de Red Baron, schijnbaar een Duitser. En die zaten altijd achter elkaar en aan. Het plaat was van de Royal Guardsman en Snoopy, de Red Return of the Red Baron. Daarvoor hadden we Stevie Wonder en I'm Not Superstitious. Dit zijn de Nederlandse dames Pussycat. Hier is Mississippi.

Een single die terug te vinden is op het album The Miracle. Je hoorde Queen. En een nummer I Want It All. Daarvoor hadden we Pussycat. En het heette de Mississippi. We gaan even heel, heel ver terug in de tijd. Naar 1959. Hier is Dion and the Belmonts, Teenager in Love.

Twee hits uit de jaren 50. Dus de meeste zal het niet meegemaakt hebben met deze plaat. Je hoorde Buddy Holly. And Because I Love You. Goedemiddag, Ben. Daarvoor hadden we een plaat uit de jaren 50 van Diane and the Belmonts. And Why Must I Be a Teenager in Love? Nogmaals, goedemiddag. Welkom bij Vinyl Studio 45. De hits op zondag vanaf vinyl. Zometeen na het volgende uur krijg je Martin Vogels weer eens een keertje terug op uw radiozender. Dit is Joland Verhees en hier is George Michael.

Mel en Kim. Of zoals ze vroeger in de volksmond en zeker in de discotheken wel eens genoemd werden, Nel en Wim. En je hoorde Respectable. Eentje ervan heeft helaas een loodje gelegd. Of het nou Mel of Kim is, dat weet ik zo niet. Is ook niet belangrijk. OSR 920, Vinyl Sunday. En je hoorde Mel en Kim dus met Respectable. En daarvoor hadden we George Michael en Fate. Deze is nog eens een keertje uitgebracht in de Metallica uitvoering. Iets hardere uitvoering. Ik heb deze ooit live mogen aanschouwen.

ontzettend geweldige tekst. Het is officieel een B-kant, maar voor mij is het de A-kant. Het is de andere zijde van het land van Maas en Waal. Je hoort de Boudewijn de Groot. Een testament. Daarvoor hadden we Thin Lizzy en Whiskey in the Jar. We blijven nog eventjes in de jaren 70. Een plaat die heel veel gedraaid wordt voor degenen die net een kind hebben gekregen.

eindelijk zo'n beetje het halve decennia van de glittermuziek, glimmermuziek. Denk maar eens onder andere aan Suzy Quattro. Denk maar eens aan, Gary Glitter, Mutt. En niet te vergeten de Rubettes en deze, The Sweet. We draaien het nummertje de Ballroom Blitz. De laatste vocale van dit uur voor mij. Zometeen Martin Vogels aan de andere kant van 3 uur. Dan ben ik weer terug na de klok van 4 uur. Ik ga eruit met een hit van Rod Stewart.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia.

0: verkrachting geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Minimagezinnen in de gemeente Laabeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke prestatie presenteert de gemeente met trots. De royale regeling is al enige tijd van kracht en heeft grote positieve impact. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt het belang van een sterk vangnet voor de kwetsbaarste. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

0: Dankjewel Joland voor dat heerlijke uurtje lekkere muziek hier op OSR 902. Ja, we gaan natuurlijk lekker verder hè, hier in het café. Je ruikt het vinyl, dus we zitten goed in deze heerlijke zomer. Lekker warme temperatuur en heerlijke muziek. Hier is Neil Diamond en onder andere het hele mooie bekende nummer Sweet Caroline.
1: Where it began.

Danina. Ja, nog niet zo lang geleden als een concert hier in Eindhoven in de buurt. En het schijnt dat ze er nog net zo lekker uitzag als vroeger. Ja, Nina, 99 loefballons waren dat. Ja, ze zag er lekker uit, Joland, echt wel. Hey, dit is een mooie van Bonium. Lekker bij deze temperaturen, toch? De meeste mensen vakantie, behalve ik. Hier is Bonium.

je kan echt diep. Die Elvis Presley was dat een van zijn vele hits. Way Down hier op OSR 920. Ja, zo zeg ik het toch goed, hè? Hier is Bonnie.

Je krijgt spontaan zin om die barbecue aan te steken. Heerlijke muziek, hè? Hier op OSR 920. Heerlijke zomer is het trouwens. Beetje droog, maar ja goed, je pakt er lekker een natje bij en dan is het helemaal in orde. Los Lobos, de zonnige klanken op jouw radio. En dit allemaal vanaf vinyl. We hebben van alles in huis en we draaien ze speciaal voor jou natuurlijk, hier de luisteraar. Een hele mooie van de Vehikel. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het is wel een heel mooi nummer. The Edge of March.

Tom Jones. En toen deze uitkwam, toen was ik net 3. En ik ben toch niet een van de jongsten volgens mij. What's new, Pussycat was dat. Goedemiddag en fijn dat je erbij bent met z'n allen. We gaan heerlijke zomerse klanken blijven draaien hier op Ozer. Hier zijn de Village People. Young man.

zomaar gratis even niks krijg je de LP-versie. Lekker lang, lekker, hè? Kunnen we wel gebruiken vandaag, denk ik zo. We draaien hem hier natuurlijk op OSR 920. En de naam is Martin Vogels. Mocht je het nog niet weten, ik heb nog geen naam, jingle. Misschien, wie weet, later in de toekomst. Hey, David Lee, wat was dat trouwens? En Paradise. De Pointer Sisters, ook aanwezig.

Misschien niet een van de bekendste nummers van Fleetwood Mac, maar wel een hele mooie trouwens. Je hoort hem natuurlijk hier weer op OSR 920 in het programma Het Zondagmiddagcafé. Daar waren we om 12 uur al mee gestart met Berend Koenders. En we gaan door met het café tot 6 uur. Zolang zijn we open in ieder geval. Petro heeft de tap helemaal open gemaakt, dus het komt helemaal goed. Hier is helemaal...

Lekkere muziek van Joe Cocker met zijn zijn stem, hoe moet ik het uitleggen? Je haalt hem uit duizenden eruit natuurlijk, hè? Joe Cocker met Unchain My Heart. Alsof hij al 3 flessen whisky en 25 pakjes sigaretten op heeft. Creedence Clearwater Revival. En we zingen over iets wat

Have You Ever Seen The Rain? Was dat inderdaad Creedence Clearwater Revival? Ik ga er nog eentje draaien. En zo meteen natuurlijk weer heel veel plezier met Joland Verhees. Hij neemt je weer een uurtje verder mee in ons zondagmiddagcafé. Straks kom ik een keertje terug als mag. Hier zijn de Hollies.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Minima gezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier.

0: Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperkingen, dus de row. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. Woningkopers in Labick hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Labick dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Voor meer nieuws uit Labick, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

Als ik deze plaat hoor, dan zie ik mezelf alweer staan op zo'n lang surfboard. Lekker de neus in de zon, in de branding. Lekker op die golven, maar helaas, ik sta in Studio 45. Muziek van Jan en Dien, zomerse klanken op uw radio. En je hoort de Surf City. Welkom bij de andere kant van 4 uur. Nog een uur lang met Jolan Vrees. Daarna nog een uur lang met Martin Vogels. En dan zit het Zondagcafé alweer op.

Ik denk als je deze plaat anno 2026 nog een keertje zou proberen uit te brengen, dan denk ik dat die geboycott zou worden. Want het ging namelijk over cocaïne. Je hoorde JJ Cale en Cocaine. Daarvoor Brian Hyland en Jeannie Come Lately. Eigenlijk niet op vinyl te krijgen, maar wij hebben hem wel hier bij OSR. Bitsy.

ongeëvenaard. Nog geweldig als vereer. Abba, Anna Frida, Benny, Bjorn en Anna. En je hoorde Fernando. Daarvoor hadden we Helene Fischer. En Atemloos door die nacht. Even een plaatje ga ik draaien voor de twee die altijd naar me luisteren als ik op de radio ben. Twee kleinkinderen van mij, Jim en Noah van den Einde. Zonder dat ik geen echt kinderliedje heb, maar ja.

Maar dit weer en zeker op vinyl, lekker buiten in het zonnetje, klinkt elke plaat als een zomerplaat. Johnny Holiday hoorden we en Pour moi la vie va commencer. Daarvoor hadden we T-Pow en China in Your Hands. Eventjes van eigen bodem.

kenners hadden het al gehoord. Op het originele Motown label, de Discotheque Special. Oftewel de lange versie van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Daarvoor hadden we muziek van eigen bodem. En wel heb ik het over T-Chin. Niet hun grootste, wel een van hun leukere, vind ik zelf. Maar goed, je hoorde A Fly Away. We gaan er eentje draaien van The King of the Limbo. Dan heb ik het over Chubby Checker. Hier is je met hoe anders Limbo Rock.

Je voelt je echt zo in een van die warme landen als je deze muziek hoort. Paco Paco, Ataka Takata. Daarvoor hadden we een plaat van de King van de Limbo muziek. Je hoorde Chubby Checker uit de jaren 60 en de Limbo Rock. Dit is een van de betere nummers van de Human League, al zeg ik het zelf hoor. Hier zijn ze een keer uit de jaren 80. Nummertje dat heet Don't You Want Me.

Pilot, 1974 beschreven we en het heette Magic. Daarvoor hadden we de Human League en Don't You Want Me. En dat was uit de jaren 80. Dit is er eentje van de jaren 60. Hier is Elvis Presley.

hadden het straks over die glitterrock. Ik dacht, ik zag in mijn koffertje nog deze zitten van Gary Glitter. Ik dacht, die kunnen we dan ook nog wel eventjes doen. Do You Wanna Touch Me? Oh yeah, daarvoor hadden we Elvis Presley. En het was inderdaad een B-zijde. De B-zijde van Jailhouse Rock. Dit was Treat Me Nice. Hier is Prince.

0: Kiss.
1: Rins and the Revolution audio. And now we're hitting over Tom Jones and Hated a Kiss. Dit weer voorbij voor mij. Nog veel plezier mensen met de rest van de zondagprogrammering hier op OSR 920. Onder andere zometeen ook het laatste uur voor Martin Vogels en van de zondagmiddag Vinyl. Wat mij betreft, Jolan Vrees, bedankt voor het luisteren. Bedankt OSR voor het beschikbaar stellen van de twee uurtjes voor mij. En graag tot de volgende keer. Ik zeg nogmaals, joep doei de mazzel en een fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Woningkopers in Laarbeek hebben het dit jaar zwaarder dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden moesten kopers vaker overbieden. Het aantal woningen dat boven de vraagprijs verkocht werd steeg naar 76%. In de helft van de gevallen lag de verkoopprijs ruim 27.000 euro boven de vraagprijs. Ter vergelijking, in andere gemeenten wordt bij 62% overboden. Gemiddeld betalen kopers in Laarbeek dit jaar 554.000 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van huizenplatform Huispedia. Adaptive topsporter Esther de Roo heeft zilver veroverd op het WK Adaptive CrossFit Games. Een omvangsucces dat haar wereldtopstatus bevestigt. Ze staat op 1 wedstrijd van een unieke Grand Slam. Het WK Masters Gewichtheffend sluit haar Grand Slam af. Esther bereikt dit ondanks ernstige medische aandoeningen. Mijn wilskracht is groter dan mijn beperking, al dus de Roo. Coach Mike Willems noemt haar prestatie bewijs dat adaptive sport volwaardige topsport is. Esther wil mensen inspireren dat een beperking geen eindpunt is. De politie zoekt getuigen van een mishandeling donderdagmiddag op de Pater van de Elzenstraat in Gemert. Rond 2 uur 's middags vond de mishandeling plaats. Een vrouw sprak het slachtoffer later aan en heeft mogelijk alles gezien. Ze is een cruciale getuige. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en andere personen die de mishandeling hebben gezien. Neem contact op via 0900 8844. Minima gezinnen in de gemeente Laarbeek ontvangen de hoogste toeslag van heel Nederland. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens anders huishoudens met een laag inkomen zoveel extra financiële steun krijgen als hier. Deze unieke

Zo'n beetje de belangrijkste rij uit de bioscoop natuurlijk, die laatste rij, hè. Kissing in the back row of the movies. Daar werd die bioscoop vroeger voor gebruikt, volgens mij. Toen was het nog echt donker, hè. Hey, goedemiddag en dankjewel Joland Glitter, Joland Verhees. Hij draaide net Gary Glitter en dat vond ik wel een beetje toepasselijk voor hem. Je luistert naar OSR 920. Het zondagmiddag café.

Blood, Sweat and Tears. Oftewel de bloed, zweet en tranen, joh. Hey, we draaien hem hier bij OSR 920. Ik had straks in het vorige uur van mei... had ik al een 10 seconden ervan gedraaid... en toen moest ik het nieuws eventjes voorrang geven, uiteraard. Nou, hey, fijn dat je er weer bent. We gaan lekker door, we gaan lekker dansen. Hier zijn de Gibson Brothers.

Het was in 1978. Twee jaar na die andere geweldige zomer. En de mensen stonden in de grote rijen bij de bioscopen. Summer Nights was dit van John Travolta en Olivia Newton-John. Het was echt mooi toen de tijd met die film Grease. Hey, wat deden we toen al die tijd ook? Toen je als 16-jarige, je kiste al over. Ja, hier is Exile.

opvallend veel zomerhits. Hoe zou dat komen met de kleine temperatuur van tegen de 30 graden volgens mij? We draaien ze op vinyl en ze blijven nog net een beetje gewoon rechts zoals ze moeten zijn. Papa Chico was dat van Tony Esposito. Lang geleden, hele mooie tijd. Net als deze trouwens. The Boys of Summer, ja. Wie voelt zich daar niet mee geassocieerd, hè? Don Henley, hij zingt erover. Niemand minder als een van de liedzangers natuurlijk van de Eagles.

stevige gitaarwerk van ZZ Top. Er is ook wel eens ooit een Hollands liedje geweest. Het moeten mannen met baarden zijn, volgens mij. Ze hadden allemaal een baard, behalve meneer Bert. Die had geen baard van ZZ Top. En die heette meneer Bert. Of iets dergelijks. Maar in ieder geval, zonder baard. Hey, ZZ Top was dat. Inderdaad, we gaan lekker doordieselen. Sozalito, Summer Nights. Je kent hem ongetwijfeld. Draai hem op OSR 920. Het zondagmiddagcafé is nog steeds open, dus geniet ervan.

uit betrouwbare bronnen hoor ik zeggen dat het over de slag van Waterloo gaat. Maar dat weet ik niet. Daar durf ik even mijn vinger niet voor in de vuur te steken. Wat ik wel weet, ja, het Songfestival heel lang geleden. Heel lang geleden. En we hadden het ook over dat er heel veel goede muziek uit Nederland komt. En toen zei iemand ook uit Limburg. Ja, oké. Ook uit Limburg, ook uit Nederland. Vooruit. Met Journey Kaagman in de voorhoede. Ze was zo mooi en ze kon zo mooi zingen. Earth and Fire.

Ja, 1972 was het alweer. Ja, dat is 10 jaar na de oprichting van ondergetekende. Ik vond het toen al mooi volgens mij. Hallo, waar was dat? Ook weer van Nederlandse bodem, hè? Komt het nou per ongeluk? Ik weet het niet. Of hebben we gewoon heel veel talent in Nederland? Mout en McNeil was dat, hè? Dikke Willem, geloof ik. En Willem Duin en Sjouke. Ja, was gewoon een hartstikke leuk nummer, toch? Hé, hey, de zondagmiddagcafé sluit nog niet helemaal, maar... Om 6:00 gaan we gewoon door, de avond door, met Paul van Beek. En vanavond is er ook nog van alles te doen, samen met Leo de Blanc, Kees van Kooi. Ja, het houdt niet op bij 9:20.

Dat was lekker, hè? Die tijd in 1976, gewoon de jaren 70, jaren 80. De dansvloeren lekker vol als DJ in die grote discotheken. Dat was genieten, hè, Petro? Je zit hier ook en die weet er alles van. We waren samen collega's in de grote discotheek met Joland ook. Joland heb je straks gehoord. Joland Glutter, als je nog mocht luisteren met zijn blauwe Audi Speedster is je onderweg. Nice. Of hij al lang thuis is. Ik denk dat je al in het stadion zit bij PSV. Want ook dat gaat weer gebeuren natuurlijk. Hey, ik ga afscheid van jullie nemen. Ik zeg bedankt. Het was weer een waar genoegen. Zometeen natuurlijk veel plezier met Paul van Beek. De avond door. Ik zeg houdoe.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. 3 jonge daders reden na het incident

Zo, de eerste week van je vakantie zit erop. Of ben je nog druk aan het werk? Dan is het weekend alweer bijna voorbij. Het is de zondagavond. Mag ik je vragen hoe je weekend tot dusver was? Was het een beetje de moeite waard? Of heb je het te warm gehad? Nou, hou je maar vast voor de rest van de komende week. Want de temperaturen blijven toch altijd 25 plus. Ja, het is zomer in Nederland. De dag 2 van augustus 2026. Rod Stewart, Miles Smith. Je hoort ze zometeen allemaal. Na die vuurvliegjes, Fireflies van Owls.

Lekker wat een hit. Drum Theater Eldorado. Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. De hits van de OSR 920 hoor je hier. Genieten doe je met de radio keihard aan. Ik heb zometeen een lekkere zomerplaat. Kid Rock, All Summer Long. Een liedje dat volgens mij 2007 hit was. Die trouwens ook in het Nederlands uitkwam. Dat is ook zeker de moeite waard. Ja, en als je het over blues hebt, kom je al gauw uit bij een naam als die van John Mayall. Inderdaad, die met de mondharmonica. In Room to Move.

Syda Garrett had ooit een hit samen met Michael Jackson. Dit deed ze met Dennis Edwards. Don't Look Any Further. Kid Rock daarvoor en het stoere. All Summer Long. De hits van zondagavond. 2 augustus op de kalender. Check het even. Het is alweer bijna 7 uur. De avond vliegt voorbij. De avond van OSR 920. Met nu Ruben Heijn.

0: Omdat alles zo droog is. Dust in the Wind, Kansas op de radio. Daarvoor hadden we Ruben Heijn en Elephant. Hits die deze dag zo mooi maken. Deze zondag, terugblikkend op het afgelopen weekend, kunnen we wel stellen dat het echt de moeite waard was, toch? Tot dusver in elk geval.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Andy Kim en Baby I Love You op OSR 910. Jij hoort bij ons met straks, oh dat is leuk, we gaan naar de 70s met Full House, Standing on the Inside. En kennen we Chris Cross Amsterdam? Dacht het wel, hè? Met de nieuwe single, deze My Oh My.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar 2e lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. 3 jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op 1 persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: wil zeggen, daar is het veelste warm voor. Salt en Pepper op de radio, het is 7 uur geweest. Goedenavond.
1: Paul van Beek.
0: Neemt je graag mee tot een uur of 8 nog vanavond. Leo is er ook nog. En Beren Koenders straks nog op de radio. Met andere woorden, de zondagavond van OSR 9T0 zit potje vol met goede hits onderweg. Dat beloof ik je bij deze. Jenny Ninja, Ace of Base, Michel Fugain.

Ginger Ninja. Zo heet het bandje. Sunshine is een hit van een tijd geleden. En die hoor je dan zomaar voorbij komen omdat het kan. Omdat we even dat momentje voor onszelf nemen. Gewoon even chillen. Ja, waarom ook niet? Zondagavond. Het is 2 augustus. De kalender die draait maar door. We zitten aan maand 8 inmiddels alweer. Ja, gaat snel als je het een beetje naar je zin hebt. Straks Kid from Fame, Michel Fugain. En nu Ace of Base.

Ik had dat liedje ooit van mijn vader gekregen als singeltje en ik dacht, wat moet ik daarmee? En later ben ik dat echt veel meer gaan waarderen. Michel Fugain, Ring a Ding op de radio. En daarvoor het Rad van Fortuin, Ace of Base, Wheel of Fortune op de radio. We nemen je mee, een hele avond lang, met Leo, Berend, mijn naam is Paul van Beek en de Kids from Fame.

Goed uit, dit is OSR 920, Levitating. Wat een Dua Lipa van niet eens zo heel gek lang geleden. Jouw zondagavond is de avond van OSR 920. Blijf bij mij, Volumia, straks naar de specials.

Toen hij nog helemaal fris en fruitig was. Xander de Buissonnier met zijn bandje Volumiaan blijft bij mij. Hoewel hij tegenwoordig nog volop optreedt, dat is natuurlijk ook wel te prijzen. Jouw zondagavond. Ja, terugblikken. Was het weekend de moeite waard? Ga je een weekje vakantie tegemoet of moet je gewoon werken?

ik zag het onlangs ergens dat er een coverbandje is van Duran Duran die binnenkort ergens in Brabant op gaan treden. Maar ik moet even de naam schuldig blijven. Wellicht dat ze deze deun er ook bij pakken. Het is nooit een groot hit geweest. Wel een van de vroegere hits Girls on Film bij OSR 920. Jij hoort bij ons. Vriendje worden, dat is makkelijk. Doe je via de website osr920.nl. Dit is...

Locomotive Breath is hun grootste hit. Maar ik ken fans die zeggen van ja, daar doe je de band eigenlijk wel mee tekort. Want ze hebben nog zoveel andere mooie liedjes gemaakt. Dus nou ja, ik schaam me er dan een beetje voor. Zullen we het daarop houden? Dit is OSR 920. Leo de Blanc. Berend Koeners vanavond nog op de radio. En ik heb nog een paar leuke deunen tot een uur of acht. Met nu Ex Ambassadors. Dit is Renegades.

Sommige hits kun je nooit genoeg horen. Dit is er een van. The Ex-Ambassadors, Renegades op OSR 9-0. Ik wens je een mooie werkweek. Een mooie vakantieweek. Geniet er goed dan ook van. En als het goed is, spreken we elkaar komende zaterdag weer tussen 12 en 2. Dit is Cliff Bennett. I was alone.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een vierde ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers.

0: uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op 1 persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. Voor meer nieuws kijk op omroepbeeuwrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

De derde uur avond door op OSR 920. Dank aan Paul van Beek voor de afgelopen twee uur. Je hoorde Partner, een groepje uit Limburg uit 1977. Het was Cayuta Hill. Tot 10 uur ben ik bij je met hele lekkere muziek. Lekkere rustige muziek op deze zondagavond. Dit is INEA, een Orioco Flow.

De nummer 1 hit van India uit 1988. Onder Yoko Flow hoorde je. De naam Mr. Blue Sky van de ILO van het album Out of the Blue. En zojuist Bruno Mars en I Just Might. OSR 920, de avond door. Dit zijn de Rolling Stones en Anybody Seen My Baby.

Lekkere muziek bij OSR 920 op de zondagavond. Beetje zwoele zondagavond. Kokomo, A Little Bit Further Away. En daarvoor de Rolling Stones en Anybody's Seen My Baby. Dit is Joe Dolan, een opname uit 1961. Het heet Make Me an Island. MUZIEK

De band van Hans Vermeulen uit 1972, de formatie Sandy Coast. Het nummer heet de Summer Train. Naar de hand zou Hans Vermeulen nog de Rainbow Train oprichten. Daarvoor Snow Patrol en Just Say Yes. En we starten met een opname uit 1969 van Joe Dolan, Make Me an Island. Dit is Danny Vera, Too Close.

was er 9-2-0 met Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Daarvoor Alanis Morissette, You Gotta Know. En als eerste starten we met Danny Vera en Too Close. Prachtige muziek op OSR is deze van Jimmy Croce. Het is een opname uit 1972. Het heet Time in a Bottle.

OSR 920 met de avond door. Je hoorde Kygo featuring Parson James en Stole the Show. Daarvoor Jim Croce en Time in a Bottle. Zometeen het nieuws van 9 uur. En daarna nog veel meer muziek op OSR 920. Tot 10 uur ben ik daarna bij je. Dit is Van Dik Hout en Alles of Niets. Tot zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting een 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regio.

0: In 1971 had ze hun allereerste hit in Nederland. De glamrock band, toentertijd nog The Sweet. Naar de hand werd het wat serieuzere popmuziek. En dit was hun allerlaatste hit in 1978. Daarna gingen ze uit elkaar. Love is like oxygen, hoor je. Op is er 920 tot 10 uur de avond door. We gaan verder met Jimmy Nail en Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it.

van John Fogerty. In 1973 richtte hij de Blue Ridge Rangers op. Als opvolger van Creedence Clearwater Revival, dat toen uit elkaar gevallen was. Je hoorde de Hearts of Stone. Daarvoor Kylie Minogue en In Your Eyes. En we starten met Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Dit is Douwe Bob. And This World Is Our Home.

Laudes Afolabi, zo is de naam van deze man. Zijn artiestennaam is Labi Cifre. Nummer dat heette Nothing's Gonna Change. Daarvoor Douwe Bob, This World Is Our Home. We gaan verder met de nederpop. Muziek van de bovenste plank, als ik het zo mag zeggen. Dit is Peter Koelewijn en de KL204. Dat is bijtitel Als ik God Was.

We gingen van start in een setje van 3 met Peter Koelewijn. Een KL204 plaat die nooit de top 40 haalde, maar een beetje bleef hangen in de tipparade. Daarna Robbie Williams en Eternity. En zojuist Kid Creole en de Coconuts en I'm a Wonderful Thing Baby. OSR 920 de avond door met Listen B Future Nest Tokyo. Dit is Save Me.

Donna Lewis en I Love You Always Forever. Voor vier wereldartiesten. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young en Teach Your Children. Setje van drie begonnen met Listen B, featuring Nest Tokyo en Save Me. Dit is de Nederpopformatie Brainbox. Het heet Down Man.

zat er in setje van 3 met de band van Pierre van der Linden, Jan Akkerman en Cas Lux, Brainbox uit 1961 en Down Man. Daarna Benson Boone en The Time of My Life. En zojuist Mr. Slowhand, Eric Clapton uit 1970 en After Midnight. Tot het nieuws van 10 uur draaien we nog Inner Circle en Sweat en daarna Carmel en Sally. Ik dank je voor het luisteren. Zometeen Kees van Kooi met het platen ABC. En ik zelf ben er volgende week zaterdag weer tussen 4 en 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Het platen ABC.
3: Kees van Kooi.
5: Het is even over de klok van 10 uur op deze zondag en ik heet je van harte welkom. We hebben de deur weer netjes voor je opengedaan en gaan weer lekker struinen in dat mooie archief van OSR 920, oftewel tot 12 uur, 2 uur lang. Het Platen ABC op OZ 920. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt.

0: Ze zeggen dat een kat drie levens heeft. Nou, dat had deze band ook. Roxy Music, 1970 jaar van oprichting. En Brian Ferry en Brian Eno begonnen de band in 1970. En in 1973 had Brian Eno er alweer genoeg van. En ging Roxy Music verder tot 1975. En toen ophouden met bestaan. En 1979 weer bij elkaar. Tot 1983. Hebben ze nog een paar leuke albums gemaakt. En daar hoorde je eigenlijk drie hele leuke nummers van. En daarna hebben ze van 2001 tot 2014 alleen nog live opgetreden. Roxy Music in de 3-in-1 op OZR 920.
1: My love, I'll never find the words, my love.

Ik was even aan het kijken hoeveel hits deze man wel niet gemaakt heeft. Maar dat verschilt toch al per regio. Want in Nederland heeft hij 32 hits gehad. Waarvan 13 in de top 10. De Verenigde Staten maar liefst 56 hitsingles. En in zijn eigen thuisland 50 tot 40 singles met 9 nummer 1 noteringen.

wat wij zoal doen? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OSN 920. Daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep. Ook de actuele playlist. En natuurlijk de programmering van OSN 920. En dan kun je ook de lijst volgen van deze mooie wandeling in het Platen ABC. Dan zie je dat dit Leo Serious is.

En als ik zo links van me kijk, dan zie ik alweer dat we heel langzaam toekruipen naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na 11 uur nog een uur lang dat leuke struinen in het mooie archief van OZ 920. Kortom, nog een uur lang het platen ABC.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De Zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Het platen ABC.
6: Kees van Kooi.

Deel 2 van het Platen ABC op OZN 920. En wij gaan weer lekker struinen in het archief van OZN 920. Het leuke is dat je zo links en rechts de leukste, maar ook de mooiste platen tegenkomt. Dus een uur lang nostalgie op jouw radio. Het is Lou Rawls. And you'll never find another love like mine.

to answer is I agree, but then I've got to know.

Je hoort hem eigenlijk helemaal niet zoveel meer. Peter Scanlon, een man uit Engeland, die in 2017 helaas is overleden, maar was singer-songwriter. En in 1972 had hij hiermee zijn enige grote hit in Nederland. Er volgden nog wel een paar singeltjes, maar die hebben zelfs de tipperaden niet bereikt.

het altijd een originele single was van Linda Ronstadt, maar is helemaal niet zo. In 1963 namelijk werd het nummer voor het eerst uitgevoerd door Dee Warwick. En die heb je in Nederland eigenlijk nooit gehoord, geloof ik. En ook in 1964 hadden de Swinging Blue Jeans een hit met dit singeltje. En deze kwam in 1975.

Ze hebben altijd heel veel moeite gehad om deze band in een hokje te plaatsen. Kan ook bijna niet, want ze maken een soort ambient noise, popmuziek. Kortom, heel veel leuke muziek. McKillie Wharf en Your Hammer, My Heart.

deze leuke van de Beatles. Alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondag. Ik dank jullie voor de aanwezigheid en jullie thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10 uur, dan gaat de deur weer open. En gaan we weer lekker struinen in het archief van OZN 920. Maak er een mooie week van. Tot dan. Hoi.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat